Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% duur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Een stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.
1: Misschien

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump nog aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. In een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis, voor hen is opvang geregeld. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Radio Noordzee.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketing. Manager. Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
13: Pas je eind.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Wee-hoo! Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakt de rest de vette vrouwen met onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de 50 gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
17: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Nou is het vannacht gaan regenen, maar die regen trekt langzaam naar het oosten weg. Vanuit het westen wordt het dan droog. Schijnt zo nu en dan de zon en we hebben een zwakke tot matige noordwestenwind. De 17e augustus, ook wel bekend als Hartjesdag. Dat is een groot feest in Amsterdam. Met name in de Jordaan en de Haarlemmerbuurt. Daar maken ze er een gezellig buurtfeest van. Maar het is ook de dag van het jaar die je niet zou willen missen. Het is namelijk de dag die je alleen kunt vieren als je het niet viert. Ja, en zodra iemand vraagt wanneer het feest is, kun je gewoon zeggen, ja, in Sint-Jutterus.
1: Ja, dat is ja. Kooi man.
0: Het is namelijk Sint-Jutterus.
1: Het leven, dat is één groot feest. La, la, la, la, la, kooi man.
0: Ja, dat zei een voormalige baas van mij ook wel eens, als ik mijn salaris kwam halen. Wanneer kan dat? Ja, in Sint-Jutterus. Noordzee Classic van Canyon komt eraan. Mart Hoogkamer hoor je zo. Eerst Gordon.

0: zonder jou.
1: Het klinkt heel Nederlands, deze van Canyon, Als ik maar bij jou ben, maar... Officieel is het een Italiaans liedje. Deze Volendamse band maakte er in 1983 dit liefdesliedje van. En dat deden ze wel heel goed, hè. 17 augustus, de dag dat de eerste regio geen vakantie meer heeft. De eerste zomervakantie, tenminste de eerste regio zomervakantie, is al tot een eind gekomen. Wat gaat dat snel? De zomer nadert zijn einde. Het is Radio Noordzee met zometeen Fons Feurink, Feesie. Dit is eerst Miss Montreal.

0: En dan kan het nog zo vroeg zijn. Feesie, altijd bij Noordzee, hoor, de Fons Feuring.
1: De Radio Noordzee, Nederpop-pepper.
0: Ja, een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Welke track mag ik zo meteen voor je opzetten? Waar je helemaal vandaan gaat. Waar je helemaal blij van wordt. Laat het weten in de app van Radio Noordzee. Nummer kun je vinden op onze website radionoordzee.nl. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon het contactformulier gebruiken. Dat lezen we ook. Dus nou, dan gaan we met liefde voor je op zoek. Hoor je bij Radio Noordzee zometeen iOS. Maar ook Monique Smit komt eraan.
2: In alle dorpen, alle steden lijkt het wel een wildernis.
0: Hoppa, niet thuis, hoor je zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.

Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Business. Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks dat er meer aandacht is voor hun veiligheid op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog vervelende dingen mee, zoals een ongevraagde aanraking. Het overkwam afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen, meldt 1 vandaag. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom nog dicht. Een aantal omwonenden moest weg. En de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van boven. Volgens Belgische media regent het pijpenstelen. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden.
10: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
12: Het is niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8. Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Koog en Zaanstad-Zuid. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Knoopend Beekbergen en de afrit Hoenderlo. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Met daar 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek, 5 kilometer file. Ook daar is het oponthoud bijna een kwartier.
10: 200% puur Holland.
13: Radio Noordzee.
10: De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: ik zit nog even te kijken of er nog wat gebeurd is met Monique Smit dit weekend. Maar nee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Nee hoor, ze mag nog gewoon naar huis. Goedemorgen, Wouter hier met de Radio Noordzee ochtendshow voor Silvan. Altijd zo rond deze tijd een track waar je lekker van aangaat, waar je helemaal blij van wordt. Een echte Nederpop-pepper. En die van vandaag is aangevraagd door Nathalie. En ze wil eigenlijk een Noordzee classic horen. Toontje lager, stiekem gedanst.
1: De Radio Noordzee, Nederpop-pepper.

Is het tijd? We hebben even naar het weer gekeken vandaag. De regen trekt langzaamaan weg. Het wordt droog, zonnig en 16 tot 19 graden. Nou ja, gelukkig is het zomer op je radio. Leona.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: zakelijk aan je hoofd? Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veyo. Levenzonderbril.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
6: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe

0: MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Noordschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Nou is het vannacht gaan regenen, maar de regen trekt langzaam ons land uit. Via het oosten en vanuit het westen wordt het langzaamaan droog. En komt de zon zo af en toe tevoorschijn bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Hey, het is de dag dat bekend is geworden dat de eerste volledig elektrische auto van Ferrari geveild is. 40 miljoen is ervoor betaald. Daarmee is deze Ferrari de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling verkocht is. Ja, dat was zo bijzonder dat zelfs de laadpaal met open mond stond te kijken.
1: Ja, dat is Kooi, Kooi, Kooiman.
0: Dat was een mooi

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

Laten we bij het mooie Ramses Shaffy. Ik wist dus niet dat hij ook in Sesamstraat ooit eens te gast was geweest. Ik zag dat van de week zomaar voorbij komen op mijn reels, zeg maar, Instagram. Dat hij met Tommy en Innie Mini een hele discussie had. Laat me, je hoorde Ramses Shaffy bij Radio Noordzee met zometeen Frans Duits en Lange Frans. Tour de France inderdaad. Eerst Suzanne en Freek. Dit is Slapeloosheid.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
14: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vandaag begint het minderheidskabinet en een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Jette en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. Die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 maakte afgelopen jaar iets vervelends mee en in ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. En vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland, maar die laten het dit jaar massaal afweten, meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen. Vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
18: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
15: Er zijn vanmorgen nog niet al te veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo ook 7 met een kwartier oponthoud. En 35 Zwolle richting Almelo bij Wierde West 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 tot 15 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattermerbroek 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N279 is vanmorgen een ongeluk gebeurd van Helmond naar Den Bosch bij Beek en Donk. Daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij.
18: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Goedemorgen, de Noordzee Ochtendshow. Ik ben Wouter en Fleming hoorde je met Amsterdam. Even voor je uitgerekend hoeveel Vespa's daar ongeveer rondrijden. Nou, zo'n 27.000. Dave Dekker hoor je nu in de Ochtendshow van Noordzee.
1: Ik krijg

12 nachtjes slapen. En dan doet Zoë Levi mee aan De Beste Zangers. Daar ben ik reuze benieuwd naar, op een of andere manier. Dit was met Aaron Bloemaert, Tranen van Goud, in de Noordzee Ochtendshow. Hey, gezellig dat je erbij bent. Wouter hier met de Hollandse hits. Luna draai ik zo meteen voor je. Eerst kus.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
4: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik.

0: Karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Welkom bij de
1: verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in, ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen en horecaprijzen jagen Duitsers weg. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Ja, die schijnt nog niet overal, de zon vanochtend.
1: Je maakt de dagen zo licht om te dragen.
0: Maar hij komt eraan nog, maak je geen zorgen. Je hoort de Paul de Leeuw.
2: De Radio Noordzee, ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een hele goede morgen. Ja, het is gaan regenen hè, vannacht. Langzaamaan trekt dat weg naar het oosten. En vanuit het westen wordt het droog. Komt de zon nu en dan tevoorschijn. Ja, pas op, hij komt je halen. En hebben we een zwakke tot matige noordwestenwind. Hartjesdag vandaag. Een oud volksfeest dat vooral in Amsterdam, met name in de Jordaan en de Haarlemse buurt, gevierd wordt. Als een groot, gezellig buurtfeest. Hè? Eten, drinken, muziek, een beetje gekkerheid. Nou, eigenlijk op mijn lijf geschreven. En ja, vandaag ook de dag die je niet zou willen missen. Het is namelijk Sint-Juttemus vandaag. Ja, de dag die je alleen kunt vieren als je het niet viert. En zodra iemand vraagt wanneer het is, ja, dan kun je alleen maar zeggen in Sint-Juttemus.
3: Ja, dat is Kooi, Kooi, Kooiman.
0: Daar kun je het mee doen vandaag.
3: Het leven, dat is één groot feest. Ja, la, la, la, la, la, Kooi, Kooi, Kooiman.
0: Ik heb Roxy Dekker zometeen voor je en de Hollandse Meestergalerij mag ik voor je openen. En je hoort Marco Schuitmaker naar Vroger en Whalen.

0: Roxy Dekker natuurlijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ga dan.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: En ik doe hem even open. De Hollandse Meestergalerij. Als je rechts kijkt, dan zie je al die grote Hollandse hits hangen. En aan de linkerkant, ja, daar hangen de iets minder bekende Hollandse hits. En ik pak hem vandaag een beetje uit het midden. Want nou, ik denk dat je hem wel goed kent. Het liedje wat ik zo ga draaien. De zanger is in 1958 geboren in Alkmaar. En scoorde zijn eerste hit in 1983. Dit is de opvolger daarvan uit 1984. Met ja, een leuk weetje. Op de mondharmonica doet Stielemans te horen. Eerlijk waar. Het is Hans de Boy en thuis ben...
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat samenwerken met boeren in de strijd tegen de vele natuurbranden. Boeren kennen de omgeving en hebben vaak de juiste spullen om in lastig bereikbare gebieden te komen. Premier Jette praat de komende dagen met de oppositiepartijen over de begroting. Over amper een maand is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. Vraag is of de steun van links of rechts gaat komen. En Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht voor het goede doel. Hij zwemt in 6 dagen tijd van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
15: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
17: Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten.
15: 200% puur Hollands.
18: Radio
15: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.

Noordzee, Busy en Yves Berendsen, we zijn er. Nou, vanmiddag zijn ze er niet, maar dan is Luc van de Braker. Hij presenteert de middagshow elke dag met een andere co-host. Vandaag de gast Guido van der Graaf. Dat wordt een feestje, dat weet ik zeker. Dat is een leuke gast. Vanmiddag vanaf 4 uur dus de middagshow hier op Radio.

0: Ik die van jou.
1: Hart te breken, je hoorde Emma Heesters bij Radio Noordzee. Zometeen Marleen, ze houdt je aan het werk tot de lunch. En de lunchshow presenteert ze ook, hè, deze zomer, met allemaal hoogtepunten. Dus veel plezier met Marleen zometeen. Dit is

0: jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
10: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Mm.

0: Langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. En Maarten van der Weijden heeft nog één keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala.
2: Hele goedemorgen.
3: Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

oud, zoals je naar me kijkt. Een hele goede morgen. Ja, we zijn begonnen hoor. Het is maandagochtend. Ben je een beetje fris opgestart vandaag? Of kost het je wat meer moeite? Want het zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk maandag 17 augustus. Ja, en woon je in de regio Noord, dan is de kans groot dat jouw vakantie nu voorbij is. Dat het leven weer begint, hè? Je weer helemaal in de routine komt, kinderen weer naar school. Sommige mensen vinden dat prettig, die varen daar ontzettend wel bij. Ik kan daar echt ook wel wat bij voorstellen. Ik hou ook wel van een beetje regelmaat, als het maar niet saai wordt. Maar goed, je luistert naar Radio Noordzee, hier wordt het nooit saai. Want ik heb weer heel veel lekkere Nederlandstalige muziek dit uur ook. Miss Montreal komt er zo meteen aan. Wie staat er nog meer op de lijst? Snelle ga je horen. Nick en Simon komen eraan. Je krijgt uiteraard ook een uitgebreide shownieuws-update. Want wie weet wat er allemaal gebeurd is in dit weekend van de sterren. Het wel en wee. Ja, laten we eens gewoon eens kijken of we deze maandag gewoon eens lekker rustig kunnen opstarten. Zo weer na de vakantie. Toch?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Na beachclub Tammy's in het Spaanse Altea breidt de familie Hansler uit met een winkeltje genaamd Tammy's. Dit heeft Monique Hansler afgelopen weekend tegen Shownieuws gezegd. Monique, bekend van de SBS-serie De Hanslers van de Piste naar de Playa, laat weten dat haar winkeltje boven haar beachclub is gevestigd. Ze verkoopt in haar boutique allerlei leuke hebbedingetjes, zoals rieten tassen en accessoires voor in huis met een Mexicaans tintje. Justin de Wild heeft een platina plaat gekregen omdat zijn lied Cheerio meer dan 20 miljoen keer gestreamd is. De artiest deelde vrijdag op Instagram het trotse bericht met een blije foto. Ongelooflijk trots op wat wij als team neerzetten, maar nog trotser op jullie die dit waarmaken en streamen. Love jullie, schrijft hij. Cheerio was de eerste nummer 1 hit van Justin in zijn carrière en hij wordt door veel collega's gefeliciteerd, onder wie Jan Smit en Mart Hoogkamer. En vele tientallen collega's hebben actrice Fayen van den Bosch afgelopen weekend op Instagram gefeliciteerd met haar hoofdrol in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Onder meer Jim Bakkum, Emma Kok en Bettine Holwerda stuurden de 28-jarige ster een hartje, een knuffel, een duimpje of een korte uitbundige tekst. Fayen is vanaf komend voorjaar op West End te zien in de nieuwe Disney musical. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur op West End deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical, meldt het ANP.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Een van de mooiste liedjes van Ruud Jacot, volgens mij hoor. Ik kan echt zonder jou. Een nieuwe week, dat betekent dus zometeen ook een nieuwe Radio Noordzee-ster. Straks vertel ik je alles over haar. Dat kan ik alvast zeggen. Niet alleen zangeres, maar ook

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

met zo'n plaat kun je natuurlijk lekker rustig opstarten, toch? Deze maandag. Parkje, biertje, vrienden, Mark Floor en Snelle. Bijna 10:30. Rustig aan. Nick en Simon komen er zo aan. Wolter Kroes ga je ook horen. En natuurlijk onze nieuwe Radio Noordzeester.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
9: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
6: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
9: Aldi.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. uur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Noordzeester van de Week.
1: Nieuwe week, nieuwe Radio Noordzeester. En deze week, deze hele week, leren we Stien den Hollander iets beter kennen. Beter bekend natuurlijk onder haar artiestennaam S10. Nederlandse zangeres en rapper. En zij is geboren op 8 november in het jaar 2000 in Horen. Noord-Holland is dat. Ze was pas 17 jaar oud toen ze in 2018 bij het Nederlandse hip-hop label Noah's Ark tekende. Ze bracht haar eerste EP's en haar debuutalbum Snow Sniper daaruit en ze won daar ook een Edison voor. Ondertussen studeerde ze aan de Herman Brood Academie. Een driejarige opleiding tot artiest, muzikant, hip-hop. Dat heeft ze succesvol afgerond. Ik ben daar eens een keer op een open dag geweest met mijn dochter. Echt een superleuke opleiding. Anyway, I digress. 5 jaar geleden brak ze in Nederland echt door met liedjes als Adem je in en Schaduw. En in het jaar 2022 leert het grote publiek in Nederland haar natuurlijk ook kennen, omdat ze door de AfroTros geselecteerd is om namens Nederland deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, echt een ongelooflijk mooi liedje zong ze daar en ze deed het fantastisch. Het nummer heeft ze zelf geschreven samen met Arno Krapman. En het is ook voor het eerst sinds 2010, na Shalali van Sineke, dat Nederland meedoet met een Nederlandstalig nummer. Dat was al bijzonder. Zelf noemt ze het nummer een ode aan het verdriet en herinneringen die mensen met zich meedragen. S10 zei verder dat ze hoopt dat mensen zich minder alleen voelen na het luisteren van het lied De Diepte.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

naar Joling Liefde op het eerste gezicht. En ik krijg zulke leuke reacties op het feit dat S10 hier op Radio Noordzee deze hele week de Radio Noordzeester is. Nou, superleuk dat ik er zoveel mensen blij mee kan maken. Zometeen in het tweede uur ook een nieuwe link van Marleen. Waar gaan al die Nederlandstalige nummers over die met elkaar verbonden zijn? Dat zometeen. Dit zijn de Troubadours voor iedereen.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio.

0: De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo. Levenzonderbril.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, meldde Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Gezellig dat je erbij bent. Cheerio hoorde je natuurlijk van Justin de Wild. En daarvoor automatisch van Fleming. Zo begonnen we dit tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Heel goed wat mij betreft. Gezellig dat je erbij bent deze ochtend ook. Ja, ik weet niet waar je luistert hè, of hoe je luistert. Misschien zit je in de auto of ben je aan het werk. Maar als ik zo naar de gastenlijst kijk van vandaag... dan zie ik een hele hoop verschillende Nederlandstalige muziek. Dat kan je natuurlijk ook bij Radio Noordzee. Hè. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er nu een plaat in je hoofd opkomt... waar je ontzettend veel zin in hebt. Dat kan gewoon gebeuren. Hè. Misschien een bepaalde artiest die je lang niet hebt gehoord... of een liedje waar je echt behoefte aan hebt... Nou, dan zou het zomaar kunnen, als jij me laat weten om welk liedje dat gaat... via radionoordzee.nl, dat ik hem zometeen ga draaien. Ergens in dit uur gaat een verzoekje geplaatst worden en gedraaid worden. Dus laat het me maar weten. Maar ik geef nog wel even mee dat Tino Martin hoef je niet aan te vragen. Het goede doel hoef je niet aan te vragen. En Gordon ook niet, want dan zou je hem net hebben met die grap die hij altijd maakte. Denk maar aan iets leuks. Het is zo weer voorbij.

0: Edam. Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Jochem Meijer is op vakantie om extra fit te worden voor de laatste 4 maanden van zijn tournee. Dat laat de cabaretier weten op Instagram. Zin in mijn laatste 4 maanden van deze tour, zo schrijft hij. Maar het vieren van vakantie is voor mensen met ADHD echter niet zo makkelijk, zo laat hij weten. Zo dacht hij onder meer dat hij de paspoorten kwijt was, vergat hij de bagage op de band en liet hij meerdere kledingstukken per ongeluk achter in zijn hotelkamer. De cabaretier speelt maar gemiddeld 2 keer per week. Door een operatie aan zijn ruggenmerg jaren geleden is hij sneller moe en moet hij zijn energie slim verdelen. En na beachclub Tammies in het Spaanse Altea breidt de familie Hansler uit met boutique Tammies. Dat heeft Monique Hansler afgelopen weekend tegen Shownieuws gezegd. Monique, bekend van de SBS6-serie De Hanslers van de Piste naar de Playa, laat weten dat haar winkeltje boven haar beachclub is gevestigd. Ze verkoopt in haar boutique allerlei leuke hebben dingetjes zoals rietentassen en accessoires voor in huis met een Mexicaans tintje. En Justin de Wild heeft een platina plaat gekregen omdat zijn lied Cheerio meer dan 20 miljoen keer gestreamd is. De artiest deelde vrijdag op Instagram het trotse bericht met een blije foto. Ongelooflijk trots op wat wij als team neerzetten, maar nog trotser op jullie die dit waarmaken en streamen. Love jullie, zo schrijft hij.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: een gloednieuwe link van Marleen deze hele week. De platen die in het tweede uur op deze plek gedraaid gaan worden, die hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Een link die ze samenhoudt en dat is deze hele week morgen. En als je dan denkt aan songs die over morgen gaan, of zelfs morgen in de titel hebben, dan komt er natuurlijk meteen eentje in je hoofd op. Tenminste, dat was bij mij zo. Deze stamt uit 1998, komt van het zeer succesvolle album van Marco Borsato, De Bestemming. Nooit meer een morgen heet het. Kwam vast ook in jouw hoofd op. Dat werd natuurlijk later ook de muzikale basis voor die grote hit van Marco samen met Ali B. Wat zou je doen? Dat nummer werd gebruikt voor War Child, werd een hele grote hit. Maar het oorspronkelijke liedje, de melodie en de muziek, die zijn al een bewerking van het internationale nummer The Last Day. En de vraag in dit nummer staat centraal: wat zou je doen als er geen later meer zou zijn? Hele mooie filosofische gedachten voor deze maandag natuurlijk, hè? Dus in de link van Marleen, Marco Borsato, Nooit meer een morgen.
1: De link van Marleen.

Nick Smit, niet naar huis. Ja, er komen al heleboel leuke verzoekjes binnen, maar er kan nog veel meer bij. Het is bijna 11:30. Je hebt nog een paar minuten. RadioNoordzee.nl, daar moet je zijn. Zie je die knop, stuurbericht, die druk je in. Kom je via WhatsApp vanzelf bij mij in de studio. Hierna ga ik hem draaien, dus laat me maar weten waar jij zin in hebt. Kan van alles zijn, hè? Iets voor jezelf, iets voor je moeder, voor je jarige buurvrouw. Vul maar in.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: business.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!

Bluff met levenslang. Bluff wordt ook veel aangevraagd, ook tijdens verzoekjes. Maar ik heb toch een andere uitgekozen. Namelijk een nummer van Rob de Nijs. Foto van vroeger. En die is aangevraagd door Jack. Jack, ik neem even aan dat ik het zo uitspreek. Jack die schrijft, ik wil heel graag deze plaat horen van Rob de Nijs. Gewoon omdat het hele mooie herinneringen in me naar boven brengt. Welke herinneringen? Dat vertelt hij niet. Maar natuurlijk gaan we deze voor je draaien, Jack. Dank je wel voor je berichtje. Ik weet zeker dat een heleboel luisteraars hier heel erg van kunnen gaan genieten. Foto van vroeger van Rob de Nijs.

groeten uit Maaiveld van Akda en de Munnik. We lopen al richting 12 uur, dus het is zometeen tijd om te lunchen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Noordzee voor ook het lunchprogramma, waarin ik de leukste fragmenten van de afgelopen maanden heb verzameld van al die artiesten.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals.

0: Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu houden, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu haal, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de 5e etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. We zijn officieel begonnen met het lunchprogramma hier op Radio Noordzee. En vandaag geen artiesten die je van alles vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Maar wel de hoogtepunten van die artiesten van de afgelopen maanden. Want die hebben hier natuurlijk lekker de lunch gepresenteerd. En ik neem dit uur graag over. Zometeen Jesse Prins en Nol Havens.

0: Jeroen van der Boom met zijn luchtballon. En ja, de mobiele telefoon. Niet meer weg te denken uit ons leven natuurlijk. We besteden er dagelijks heel veel tijd aan. Ik in kluis. En Jesse Prins ook. Want hij heeft inmiddels twee nummers op zijn naam staan. Die met die mobiele telefoon te maken hebben. Ik bel je zomaar even op. En 1%. Nou, dus waren wij benieuwd. Wat nou eigenlijk de schermtijd was van Jesse Prins. Ja, moet je daar eerlijk over zijn. Dat is nog best wel ingewikkeld. Jesse probeerde dat nog een beetje te verdedigen. Maar of dat gelukt is?
1: Ik schaam me een beetje. Ik zit rond de 7 uur gemiddeld. En dat is veel. Nou moet ik zeggen dat ik ook wel Google Maps gebruik. Mijn wekker. Ja, dat is de agenda. En de andere tijd waar ik het meestal aan besteed is TikTok. Ja, het is niet goed, maar wel leuk.

0: Aaron Blommert en Zoe Levi, Tranen van Goud. Eet smakelijk, het is bijna 12:30. Zometeen Lol Havens.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
7: Aldi, score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: 200% puur.

0: Jeffrey Heese met Loco. Ja, waar Jesse Prins eerder dit uur bekende dat hij heel veel tijd, 7 uur was het geloof ik, op zijn mobiele telefoon doorbrengt. Ja, Nol Havens, die heeft daar geen tijd voor. Hij treedt nog regelmatig op met VOF de Kunst. Maar ook solo staat hij regelmatig op het podium. En ja, met de Nederpop All Stars. Daarnaast is hij al jaren ook fotograaf. Erik Verhoef uit Eindhoven die vroeg aan Nol of hij nog wel aan slapen toekomt met alles wat hij doet. En wat hij het allerleukst vindt.
1: Ik ben echt zo'n keurig slaper. Gewoon. Ik ga altijd rond nu of 12:30 in de bed. En ik sta om 7 uur op. Elke dag. En dan begint mijn dag. En dat zijn af en toe wel drukke dagen inderdaad. Maar eigenlijk komt dat omdat ik op alles ja zeg in mijn leven. Ik ben overal voor in en ik vind het allemaal leuk om te doen namelijk. Want ik wil ook nog wel vast worden met dingen. Als ik te lang hetzelfde doe, dan heb ik ook weer behoefte om andere dingen te doen. En die fotografie, dat doe ik al 25 jaar, ook deels professioneel. En dat vind ik gewoon heel tof om te doen. Ik vind mooie foto's fijn en fijn om mee bezig te zijn. Ook als een soort tegenhanger van al die dingen in de muziek. Dus dan fotograferen doe je vaak in je eentje. Met een model of wat dan ook. Maar muziek maken, dat is meestal wel een heel circus bij ons. Dus ja, ik vind het allemaal leuk en ik slaap zeker nog heel erg goed. Maar hij wil dus ook weten wat ik het leukste vind. Ja, en daar kan ik niet zo goed uit kiezen. Want ja, ik vind muziek maken het allerleukst. Ik hou heel erg van muziek. Ik hou ook van de muziek die nu gemaakt wordt. Ik hou alles een beetje bij. Ik ben nog steeds nieuwsgierig naar muziek. Maar ja, het fotograferen, ik val ook nog steeds op hele mooie foto's. En dat laat ik ook nooit los. Dus ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk. En optreden met het Nederpop All Stars. Ja, daar zijn gewoon een steltje gekken bij elkaar die de tent op zijn kop zetten. Dat vind ik ook altijd gezellig. Dus ja, ik heb eigenlijk een fantastisch leven.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

Luister mij en Fantijn met 15 miljoen mensen. Wat er natuurlijk ondertussen al een stukje meer zijn geworden. 17 miljoen en counting. Even kijken. Als ik naar de klok kijk, is het bijna 1 uur. Ik weet niet of je al klaar bent met lunchen. Zo niet, eet smakelijk, eet lekker verder. En blijf bij Radio Noordzee. Want ook deze middag kun je weer je lol op met allemaal heerlijke Nederlandstalige muziek. Ik ga voor nu afscheid van je nemen. Maar ik ben er natuurlijk morgenochtend weer om 10 uur. Dus ik wens jou nog een hele fijne

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
0: Boeie.
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ja.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl,

0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
5: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu
2: naar Aldi.

0: of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we af alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heilo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Heerde-Gewaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.
9: Goedemiddag.
10: Radio Noordzee. Het is je mooie lil kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

op mij, maar niet met je volle gewicht alsjeblieft. Zit ze binnenkort bij de fysiotherapeut, arme Ruth Jacot. Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent, de maandagmiddag. En het goede nieuws is, die is over de helft. Eerste dag van de week, dat is toch altijd de zwaarste. Misschien zelfs wel de eerste dag na je vakantie. Vandaag natuurlijk in de noordelijke provincies van Nederland ook de scholen weer begonnen. Als je in het zuiden of het midden woont, dan heb je mazzel. Dan heb je 1 of misschien zelfs nog wel 2 weekjes. Oh, dat is lekker. Als andere mensen alweer aan de slag zijn, extra van genieten. En het is vandaag op 17 augustus Black Cat Appreciation Day. Dat is een beetje uit Amerika komen overwaaien. Zeg maar gerust de dag van de zwarte kat. Omdat door bijgelovige mensen dat arme dier het soms nogal zwaar te verduren heeft. Even stilstaan bij de zwarte kat en jaag hem niet weg. Zelfs niet als je oversteekt. Dat is een beetje de boodschap van deze dag. Radio Noordzee, zometeen De Dijk. Donnie met Robert van Hemert. En eerst is hier Kimberly Fransens en Laat Me Lekker Leven.

De Dijk, Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Ik kan het niet alleen. Ik had het net even over die schoolvakanties in het noorden van het land. In de noordelijke provincies zijn de scholen weer begonnen vandaag. Heb je misschien al gemerkt. In het zuiden en het midden heb je mazzel. Al heb je daar natuurlijk later zomervakantie gekregen. Dus het is gewoon in balans. Maar daar heb je nog één of misschien zelfs wel twee weekjes lekker vrij. Geniet ervan in dat geval. En toen kreeg ik een berichtje van Rodney. Dankjewel voor je appje. En die zegt, eigenlijk zou je moeten verhuizen in de zomervakantie. En dan van een plek waar het snel voorbij is, die vakantie, naar een plek waar je nog wat langer hebt.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Wow!
0: wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op

0: Radio Noordzee.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Parkje, biertje, vrienden. Het is Radio Noordzee op maandagmiddag met Mark, Floor en Snelle.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Zometeen een nieuwe Django Wagner. Die is leuk, die is gezellig, die is heerlijk zomers. Mooie Spaanse titel ook. Bachata Bailando. Hoor je over een paar minuten naar de Eendagsvlieg. Een artiest die één hit heeft gescoord ooit in zijn carrière en daarna weer in de anonimiteit is verdwenen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ken je dat? Dat je overtuigd bent van je eigen gelijk? Dat andere mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar jij blijft voet bij stuk houden? Dat geldt een beetje voor deze Eendagsvlieg. Dennis Erhard, zo heet hij. Die werkte in de jaren 90 bij een platenmaatschappij en daar kwamen allerlei liedjes binnen en soms dan schreef hij zelf ook wat. En dan zochten ze zelf uit naar wie dat moest gaan, naar welke artiest. En bij dit liedje wilde helemaal niemand dat hebben. Dennis had er zelf aan meegeschreven. Die was er heilig van overtuigd. Dit is goud. Dit is een hit. Alleen niemand wilde hem opnemen. Iedereen zei, ja nee, hier ga je nooit een hit mee scoren. En toen dacht hij, Dennis, weet je wat, ik ga me gelijk bewijzen. Ik ga het gewoon zelf zingen. Dat deed hij. En het werd een hit. Dennis en gewoon een vrolijk liedje.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. With OG.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited.

0: Business.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Heilo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral het oosten, eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu Vincent de Leijzer.

Heb jij wel eens gezegd voor een verjaardag of voor een jubileum: ik nodig al mijn vrienden uit op het feest? Is toch een beetje riskant, een beetje tricky. Het moment van de waarheid, want dan pas wordt duidelijk hoeveel vrienden je echt hebt. Nou, bij Bluff zit dat wel goed. Die hebben een concertreeks eind november in Ahoy in Rotterdam. Misschien ga je er wel naartoe. Veel plezier alvast. Bluff en vrienden, en daar komen er veel, zeg. Rolf Sanchez, Raccoon, Bente niet te vergeten. Gaat één groot feest worden, kan niet anders. Bluff met Omarm bij Noordzee. Zometeen Wesley Bronkhorst.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Danny de Munk heeft vanochtend in het Zonnehuis in Amsterdam afscheid genomen van Peter Faber. De acteur en zanger noemt Peter, die op 6 augustus op 82-jarige leeftijd overleed, echt een fenomeen en een icoon. Danny was net als honderden andere mensen aanwezig bij het openbare afscheid van de acteur. Danny kende Peter al sinds zijn jeugd en zag hem voor het eerst tijdens de audities voor Siske de Rat. In de film uit 1984 speelde Peter de vader van Siske, de rol waarmee Danny als kind doorbrak. Later werkten de twee opnieuw samen in de musical De Jantjes. En André de Jeu kan beschuit met muisjes gaan inslaan, want hij wordt opnieuw opa. De wereldberoemde violist verklapte het heugelijke nieuws tijdens een interview voor de Australische televisie. Zijn zoon Mark die verwacht opnieuw een kindje, waardoor André binnenkort maar liefst 6 kleinkinderen heeft. Voor Mark wordt het zijn 4e kind. André's andere zoon Pierre heeft 2 kinderen. Wanneer de kleine wordt verwacht, is nog niet bekendgemaakt. En vele tientallen collega's die hebben actrice Vianne van den Bosch afgelopen weekend op Instagram gefeliciteerd met haar hoofdrol in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Onder meer Jim Bakkum, Emma Kok en Bettine Holwerda die stuurden de 28-jarige ster een hartje, een knuffel, een duimpje of een korte uitbundige tekst. Want Vianne is vanaf komend voorjaar op West End te zien in deze nieuwe Disney musical.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Je maandag gaat minstens twee keer zo snel voorbij met Radio Noordzee, tenminste als je aan het werk bent. Als je denkt, die werkdag die moet lekker opschieten, die moet gauw voorbij zijn, laat het maar gauw maandagavond zijn, dan kan ik die eerste afwinken. Als je vrij bent vandaag of misschien nog zelfs lekker vakantie hebt, dan hoop ik dat die heel langzaam aan je voorbij trekt en dat je er extra van kunt genieten. Deal? Ja toch? Frank Boeien met zijn groep samen bij Radio Noordzee. Welkom in Utopia. Zometeen hoor je René Vroeger met Waylon. Na een van de snelste stijgers afgelopen weekend in de Noordzee Top 30. Dat zijn de 30 populairste Nederlandstalige hits. Je hoort ze elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En in de herkansing, in de herhaling is het eigenlijk gewoon zondagochtend. Gisterochtend was hij er nog. Luc van der Braak tussen 10 en 12. Nalezen, misschien kijken waar jouw favoriete hits staan momenteel. Of ze gestegen zijn, gezakt, blijven staan. Dat kan via radionoordzee.nl. En dan zie je dus dat dit een van de stijgers was dit weekend. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Okay.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt, met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
15: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!

0: Magnifiek.
1: Magnifiek. Mooi hoe die dat zegt, die Lange Frans. Frans en Frans. Frans in het kwadraat zou je eigenlijk kunnen zeggen. Lange Frans dus en vooral ook Frans-Duits. En die zingen dan ook nog over Tour de France. En een tijdje geleden was Frans Duits de gast bij Radio Noordzee. Presenteerde die een hele week lang de Noordzee Lunch. Hij draaide veel van zijn favoriete muziek en beantwoordde ook luisteraarsvragen. En toen had Noordzee-luisteraar Casper een hele goeie. Die zei, Frans, je hebt al heel veel hits gescoord. Je hebt opgetreden voor volle zalen. Je hebt hordes fans. Op wat uit je carrière ben je nou het meeste trots?
2: Ja, ik heb natuurlijk inmiddels al een kleine 150, 160 liedjes op mijn naam staan. Ik mag hopen dat er nog een kleine 100 bij komen voordat ik het lichtje uit doet. Dus ik denk dat dat wel een mooie nalatenschap is. Maar eigenlijk gewoon, ik hoop dat ik een goede vader ben geweest in de afgelopen jaren. Weet je wat het mooie is van muziek? Dat is altijd vereeuwigd. Dus over 100 jaar of over 200 jaar kunnen de mensen nog steeds naar mijn stem luisteren. Ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die je kan nalaten in het leven.
1: Morgenmiddag om 12 uur weer een nieuwe aflevering van de Noordzee Lunch. Deze week nog even hoogtepunten. Marleen Sao-Pala blikt terug op de afgelopen maanden met bijzondere fragmenten. Mooie quotes. Vandaag over een week, volgende week maandag weer een spiksplinter nieuwe Noordzee Lunch. Komen elke week weer bekende artiesten een bammetje met je eten. En vooral ook mooie muziek draaien. Gordon en Replay zijn hier. Never, nooit meer.

Nederland had hij al veroverd, Justin de Wild. Hij is nu aan België bezig. Hij heeft er steeds meer optredens, wordt steeds meer geboekt, ook voor televisieprogramma's. Gaat daar ook een dikke hit worden, hoor. Die Belgen lopen een beetje achter, maar die ontdekken hem ook wel. Cheerio bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Dit is normaal. Mama, waar is

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Simpel.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot.

0: Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel twee bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
1: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu Vincent de Leijzer.

maandagmiddag van Radio Noordzee is natuurlijk 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Tino Martin hoorde je, Jong en Dom. Als je iets wilt delen met Radio Noordzee, misschien mooie vakantieanekdoten, even wereldkundig wilt maken, of iets wilt zeggen, iets wilt vragen, het mag allemaal. Vinden we hartstikke gezellig zelfs. En mocht je nou denken, hoe kom ik dan precies in contact? Ik heb nog nooit een appje gestuurd of iets. RadioNoordzee.nl, daar vind je de app-button. Stuurbericht staat daarbij en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Ik kreeg al een berichtje van Manon. Die zegt, wil je Marco Borsato en Sita lopen op het water eens draaien? Tijdje terug met de kids naar de musical De Kleine Zeemeermin geweest. Leuk om Sita weer te zien. En die speelt daarin tegenwoordig in allerlei kindermusicals. Onder andere dus ook in De Kleine Zeemeermin. Sita met Marco, hoor je nu bij Radio Noordzee. Dankjewel voor je aanvraag, Manon. Lopen op het water.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Danny de Munk heeft vanochtend in het Zonnehuis in Amsterdam afscheid genomen van Peter Faber. Danny noemt Peter, die op 6 augustus op 82-jarige leeftijd overleed, echt een fenomeen en een icoon. Danny was net als honderden andere mensen aanwezig bij het openbare afscheid van de acteur. Danny kende Peter al sinds zijn jeugd en zag hem voor het eerst tijdens de audities voor Siske de Rat. In de film uit 1984 speelde Peter de vader van Siske de rol waarmee Danny als kind doorbrak. Later werkten de twee opnieuw samen in de musical De Jantjes. Roelof Hemme en Catharine Keil zijn te zien in het nieuwe NTR-programma De Meestergids, met presentator Eutjan Akjol, beter bekend als Eus. Ook Joefat Westendorp doet mee. Historicus Maarten van Rossum is aangesteld als vast jurylid. In het programma gaan bekende Nederlanders aan de slag als gidsen in diverse musea. Zij worden erbij beoordeeld door Maarten van Rossum en een wekelijks wisselend gastjurylid dat verbonden is aan het museum waar het programma zich die week afspeelt. Elke week valt er een kandidaat af. En André Rieu die kan alvast weer beschuit met muisjes inslaan, want hij wordt opnieuw opa. De wereldberoemde violist verklapte het heugelijke nieuws tijdens een interview voor de Amerikaanse televisie. Zijn zoon Mark verwacht opnieuw een kindje, waardoor André binnenkort maar liefst 6 kleinkinderen heeft. Voor Mark wordt het zijn 4e kind en André's andere zoon Pierre heeft 2 kinderen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Die ken je vooral van die ene grote nederpopklassieker uit de jaren 80. Even aan mijn moeder vragen. Die Bloem, die zei het inderdaad. Ze hadden natuurlijk veel meer leuke muziek destijds. Onder andere deze. Ik wil alleen bij jou zijn, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Een paar minuten geleden had ik het even met je over berichten sturen. En sindsdien heel gezellig druppelt het berichtjes als een soort klein regenbuitje. RadioNoordzee.nl, gebruik de app-button waar stuurbericht bij staat. Als je contact wil leggen met de studio en dat nooit eerder hebt gedaan, dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Even kijken wat ertussen zit. Davy, dankjewel voor je berichtje. Die zegt, de vakantie is voorbij. Al meer dan een halve dag bezig met software-updates installeren op mijn laptop. Bah, zegt hij ook nog. Heel vervelend inderdaad, sterkte Davy. Chantel die appt net lekker een weekje Spanje geboekt eind september. Hopelijk mooi nazomer weer daar. Ik kan niet wachten. En ook nog een appje van Michael of Michael. Zal Michael zijn, denk ik. Die zegt, mijn vakantie begint juist net. Onderweg naar een bungalowpark in Limburg met Noordzee op. Draai nog maar eens een zonnige zomerhit. Veel plezier daar en fijne vakantie, Michael. Wat dacht je van deze?

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
6: Oei.
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes. Hamster.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Acta, de Munnik en de mannen van Van Dikhout. En als je die dan bij elkaar zet, een beetje husselen, ze in de muzikale blender gooit, dan krijg je de Puma's. Radio Noordzee met Mijn Houten Hart. Toen het liedje uitkwam hadden ze er ook nog een mooi broodje aanverhaal bij gedaan als publiciteitsstunt. Toen was het verhaal, ook Paul de Leeuw was ooit een van de Puma's. Maar die was niet goed genoeg en die werd eruit gekegeld tot zijn grote verdriet. Bleek achteraf een broodje aanverhaal, één grote mediastunt, maar wel slim om je even op de kaart te zetten, vind je niet? Radio Noordzee, zometeen Samuel Welte en de bankzitters na Fons Veurink. Radio
1: Noordzee. Tijd om te knallen, vriend.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op één avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: En dan werpen we een blik op de weg met 14 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. A7, Zaanstad, Den Oever, voor Horen-Noord. Door een vrachtwagen met pech, je vertraging 32 minuten. A15, Gorkum-Ridderkerk, voor Papendrecht. Door een ongelukje vertraging een half uur. En de derde op de A50, Os-Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Door een pechgeval, je vertraging 20 minuten. 1:04 op deze maandag, de 17e van augustus. Een nieuwe Radio Noordzee zomermiddagshow. Met de gast zometeen Kido van de Graaf. En muziek van Chris Cross Amsterdam en Senna en Sven Versteeg onderweg.

0: Crisscross Amsterdam samen met Maan. Je hoorde Hij is van mij bij Radio Noordzee in de zomermiddagshow op deze maandag de 17e van augustus. Op veel plekken zijn de vakanties middels voorbij. Ik denk dat een hoop ouders hebben gedacht, eindelijk, ze gaan weer naar school. Maar René Verkerk, Jonathan en Kobus die hebben nog even lekker vrij. En dat betekent dat ik nog een beetje hier mag gaan zitten bij Radio Noordzee met de zomermiddagshow. Maar natuurlijk niet alleen. Nee, nee.
1: Radio Noordzee, zomermiddagshow.
0: Want elke dag een andere bekende zanger, zangeres. Soms wel twee, soms wel drie. Soms een hele band die hier binnenkomt lopen. Die aanschuiven om een paar uurtjes mee te presenteren. En vandaag de man bij wie ik het bruin nog een klein beetje op de wangetjes zie. Want Kido van de Graaf is hier. En volgens mij redelijk vers terug van vakantie, toch Kido?
2: Ja, zeker. Afgelopen donderdag geland en nu alweer hier.
0: Heerlijk. Je vertelde naar Gran Canaria, een beetje jouw tweede thuis.
2: Ja, ik vind het fantastisch, man. Ik kom er al meer dan 20 jaar. Ja. Dat is echt voor mij, ja, wat je zegt, thuiskomen. Ja. Ik land daar en ik weet precies, oké, ik ga daarheen, ik ga daarheen. Ik ken de weg. Ik hoef geen navigatie aan te zetten. Heerlijk.
0: Vast hotelletje dan ook bijvoorbeeld?
2: Vast hotelletje.
0: Is dat dan ook kamer 502 die jij boekt of niet?
2: Die hebben ze daar niet.
0: Nee, die hebben ze daar niet.
2: Nee, het is allemaal vier cijfers daar. Dus anders, had het,
0: anders was het leuk geweest, toch? Ja. Ja, maar het is geen autobiografisch liedje, toch? Dat er ooit wat gebeurd is in hotel 502. Nou, hartstikke leuk. Fijn dat je er bent. En voor jou een niet onbekende vrouw is ook aangeschoven. Het is wel echt een groot feest. Kimberly Frantzens is hier ook. Hallo Kimberly.
3: Hallo.
0: Binnen, wat leuk.
3: Hallo. Ja, lang niet gezien.
0: Soms moeten we mensen aan elkaar voorstellen hier, maar jullie hebben een redelijke geschiedenis met elkaar natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja. Begonnen denk ik een beetje bij The Voice, toch?
2: En ja, The Voice. Zaten jullie. Dat was het inderdaad. Daar
3: dat
2: heb
3: was
2: ik, daar
3: onze
2: ik
3: grote
2: kennen.
3: Ontmoeting.
0: Ja. En daarna samen een liedje gemaakt. Gaan we zo meteen nog even draaien ook natuurlijk. Ben jij vers terug van vakantie, Kimberly? Of ben je de hele zomer ook?
3: Ja, ik hoor Guido net zeggen donderdag. Maar ik ben ook afgelopen donderdag teruggekomen.
0: En niet ook Gran Canaria toevallig?
3: Nee. Ibiza.
0: Ibiza. Och, heerlijk zeg.
2: Lekker. Chique volk, hè. Chique volk.
0: Ja, nou, voor het weer had je het niet hoeven doen. De afgelopen week was het hier top. Maar jullie komen wel terug in de regen. Dat is dan natuurlijk even minder.
2: Zo, nou, ik landde donderdag. Toen was het gewoon warmer hier in Nederland. Dat het,
0: vandaag.
2: Ja, dat was niet normaal.
0: Ja. Bij jou ook, Kimberly? Ja. Mis je de zon ook al een klein beetje?
3: Nou, ik moet zeggen, ja, we hebben weer veel te doen. Dus ik vind dit eigenlijk wel lekker. Oh. Gewoon niet het gevoel dat ik de hele tijd naar het strand moet of zo.
2: Ja,
3: weet je?
2: Dat vind ik ook wel.
3: Ja, ik vind het wel chill.
0: Ja, dus eigenlijk laten we na zomer maar beginnen en het wel prima.
3: Als het maar niet regent, ben ik eigenlijk wel tevreden.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Fijn dat jullie er zijn. Zometeen gaan we een spelletje spelen om jullie wat beter te leren kennen. Bereid je daar vast op voor. Of niks voor te bereiden. Je mag je kleren gewoon aanhouden, maar je hoort het zometeen. En natuurlijk heel veel 200% puur Hollandse muziek. Zometeen de Hollandse hitflits. De nieuwste van Mart Hoogkamer.

0: Onlangs nog zijn eigen uitverkochte concert op de Parade in Den Bosch. Nou, daar zijn kroegen genoeg, maar Mart Hoogkamer hoopt dat ze ook in de hemel zijn. Nieuwe single hoorde je bij Radio Noordzee deze week, de Hollandse hit Flits.
1: Ik was daarbij.
0: Je was daarbij?
1: In Den Bosch. Ik ben even gaan kijken.
0: Oh, mooie plek is dat daar, hè? Bij de Sint-Jans Basiliek.
1: Echt fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Wat een gaaf concert was het.
0: Ja, nee, het was een groot succes. Een rammetje uitverkocht, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus,
1: het was heel leuk.
0: Ben je ook even de kroeg in Den Bosch in geweest, Kido?
1: Nee, ik moest daarna weer naar Schubbekutteveen aan het water. Dus ik ben ook weer weggegaan.
0: Je bent ook weer weggegaan. Ja. Nou, de kroegen in de hemel wachten hopelijk op je. Al hoop ik dat het nog een tijdje duurt. Kido van der Graaf, je hoort hem al. Hij is vandaag de gast. Kimberly Fransens is er ook. Welkom allebei, jongens. We gaan even een spelletje spelen om jullie even wat beter te leren kennen. Klaar voor?
2: Ja? Radio Noordzee. Wie? Wat? Waar?
0: Ja, het is heel simpel. We hebben de categorie wie, wat en waar. En bij elke categorie heb ik 30 vragen. Ik ga jullie vragen om gewoon een getalletje te noemen. Ergens tussen de 1 en de 30. En die vraag schotel ik jullie voor. Dus ik heb geen idee waar het gesprek naartoe gaat. Jullie ook niet. We laten het toeval los.
3: Leuk.
0: Dus Kido, ik begin bij jou. Noem maar gewoon een getalletje tussen de 1 en de 30.
1: 29.
0: 29. Dus even kijken. Wie van je collega's zangers zou je meenemen als je er een week mee op safari in de Rimboe zou moeten?
3: Nou, mij niet.
0: Nee. Oh, Kimberly niet.
3: Dat weet ik nu al.
0: Stel je voor dat je zeg maar Expeditie Robinson-achtige praktijken hebt. Wie is dan iemand waarvan je denkt, nou, die kan wel een visje vangen en een hutje bouwen, zeg maar.
1: Ik denk, waar ik het ook nog mee zou kunnen uithouden, zeg maar, is Maxime Vroeger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, die heeft ook wat ervaring met dat soort dingen natuurlijk. En die,
3: Heeft hij niet meegedaan aan Expeditie Robinson?
1: Ja, hij heeft een beetje...
3: Hij was heel goed, volgens mij.
1: Survivalachtige dingen, toch?
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus
3: ja, goede keus.
1: Ja, ik denk dat ik het daar wel mee red.
0: Ja? Oké. Okay. Zou het iets voor jou zijn, zo'n programma waarbij je gewoon de Rimboe in moet? Of,
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind kip eten in het buitenland al spannend, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het lijkt me wel heel leuk om een keer te doen.
0: Ja.
1: Zo'n Expeditie Robinson of zo. Maar dat eten, dat is voor mij echt een ding.
0: Oh, het zou niet het mentale zijn. Dat daarvan denk je nou...
1: Nee, dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed. Maar het eten vooral... Oké. Kimberly, noem ook maar een getal tussen de 1 en de 30.
3: 4.
0: 4. Wie was de eerste die tegen jou zei dat je van zingen je beroep kon maken? Weet je dat nog?
3: Oeh.
0: Maar dat je zelf al dacht van, nou, ik ben er mee om, zeg maar. Wie was de eerste die ook echt zei van, nou...
3: Nou, ik denk, het was vanaf kinds af aan al wel duidelijk dat ik iets wilde doen met zingen, dansen, acteren. Ja. En mijn ouders hebben me op zangles, dansles, musicalles.
0: Ja.
3: Dus ik denk toch wel, mijn ouders, ik ging al vrij snel professionele kindermusicals, tv-dingen doen. Hm. Ik denk, ja, het is heel cheesy, maar ik denk gewoon mijn moeder.
0: Ja, en die waren ook supportive toen jij mee ging doen aan talentenjachten bijvoorbeeld. En zo.
3: Zeker. Altijd, ja. Mijn ouders hebben me altijd gesupport, geholpen, overal heen gebracht, het hele land doorgereden. Ja, die staan helemaal achter mij. Ja,
0: wat leuk, wat goed. Kido, we gaan naar de categorie wat? Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 20.
0: 20. Wat zit er in Den Haag in het kraanwater dat daar zoveel musicaliteit vandaan komt? Daar had ik het van de week met Mike Peterson ook toevallig even over. Dat is ongelooflijk.
1: Het is of heel veel kalk, of een beetje zout van het zeewater. Wat bij ons. Nee, ik weet niet wat het is. Dat...
0: Jij, Mike, Tino, je kunt een heel rijtje maken natuurlijk.
1: Ja, dat is bizar, hè?
0: Binnenkort in september geloof ik op het strand van Scheveningen met Mike en ook Tino. Ja. Is dat dan nog een soort van speciaal ding op het strand van Scheveningen optreden?
1: Nou ja, het is wel, ik vind het wel heel tof.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nog nooit gedaan, toch?
1: Nog nooit gedaan.
0: Wel, het,
1: wel eens natuurlijk een bruiloft of dat soort dingen. Ja. Bij een strandtent, maar nog nooit zo'n groot festival als dit.
0: Want afgelopen jaar in november het Circus Theater gedaan.
1: Ja.
0: Nu de AFAS Live.
1: Ja.
0: Ja, zijn ook bijzondere plekken,
1: toch? Dat zijn wel dingen, ja.
0: Maar ja.
1: Ja, het Circus Theater had sowieso echt een heel speciaal plekje in mijn hart. Ik ging daar vroeger altijd als klein jongen naar alle concerten toe. Van bijvoorbeeld René Vroeger. Maar ik heb er ook veel musicals gezien en dat soort dingen. Dus het Circus Theater was voor mij heel bijzonder. En ja, zo'n plek als AFAS Live, daar had ik eigenlijk niet eerder van durven dromen.
0: Ja.
1: Dat we daar nu naartoe mogen, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Geweldig, in de herfst gaat het gebeuren.
1: Ja.
0: Kimberly, een getalletje tussen de 1 en de 30, kom maar door.
3: 14.
0: 14?
3: Mijn geluksgetal is 4, dus we gaan eerst even 4 en 14.
0: Oh, oké. Dan ga ik voor 14. Wat is het gekste dat je ooit tijdens een optreden hebt meegemaakt?
3: Zo.
0: Wat schiet je als eerste te binnen?
3: Ik maak zoveel gekke dingen mee, dat is niet normaal.
1: Ik heb dat dus helemaal niet.
3: Nee?
1: Jij belt me wel eens na een optreden. Nou, ik heb nou dit en dit meegemaakt.
3: Nee, ja.
0: Vind jij minder dingen gek, Kido? Dat zou ook kunnen, toch?
1: Dat zou ook kunnen, ja.
3: Nee, je maakt sowieso heel veel gekke dingen mee. Je ziet zo verschillende mensen, verschillende feesten. Sommige dingen ga ik natuurlijk ook helemaal niet hier vertellen.
0: Nou ja, maar daar zit je hier
3: blijf
0: voor.
3: Lekker zijn. Dat begrijp je, hè? Ja, ik denk gewoon dat het leukste is gewoon altijd als je iemand de microfoon geeft. Dus als je iemand heel erg op een verjaardag, hè, waar je dichter bij de mensen kunt komen. Ja, ja. Waar iemand dan kaart zit mee te... Ik weet niet of jij dat wel eens doet, maar kaart zit mee, ziet meeplaybacken. Dan denk je, die kan misschien wel zingen. Ik ben dan altijd heel nieuwsgierig. Dus ik geef dan wel echt de microfoon soms aan iemand.
0: Maar meestal gaat het
3: komt soms een stem uit. Dat je denkt, dat had ik beter niet kunnen doen. Ja. Maar wel heel leuk en gek en gezellig.
0: Ja. Nou,
3: dat soort dingen.
0: Kimberly Francis, Kido van der Graven, mij te gasten vanmiddag. Zometeen nog even hebben over jullie gezamenlijke geschiedenis. Jullie go way back. De Voice of Holland natuurlijk, samen nog een single gemaakt. En ik ga jullie zo meteen vragen of jullie je debuut willen maken als weerman en vrouw. Hebben dat ooit gedaan?
3: Leuk!
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, en het NOS-journaal luistert mee, dus als je het goed doet, dan moet je nog even blijven en zo meteen door naar een optrip om 8:00. Ja?
1: Leuk.
0: Dit is Radio Noordzee, met nu Jeroen van de Boom.
4: Af en toe slaap je hier.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee op deze maandagmiddag. Tijd voor het weerbericht. En ja, we hebben een exclusieve weerman uitgenodigd vandaag. Niemand minder dan Guido van der Graaf gaat zijn debuut maken als klimaatdeskundige. Nou, Guido, vertel, wat gaat het worden?
5: Dit is het Radio Noordzee weerbericht. Vanavond is het bewolkt, vannacht gaat het regenen en koelt het af. Naar 13 tot 18 graden in het zuiden van Nederland, denk ik dan. Morgen opnieuw een regenachtige dag met alleen 's ochtends wat kans op zon. En 's avonds kan er hier en daar wat onweer voorkomen. De temperatuur ligt morgen rond de 20 tot 22 graden.
4: Nou, Guido, ik weet niet wat je vanavond doet, maar ik ga de NOS bellen. Ja, van jongens.
5: Dat kunnen we bellen.
4: Hè? Move over. Maak je maar die gaat het volgende uur ook een debuut maken. En dan kunnen we de boel vast echt tegen elkaar wegzetten.
6: Radio Noordzee, verkeer.
4: Dan even een blik op de weg. 22 files, het wordt weer langzaam drukker. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. 23 minuten vertraging. De A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Een klein half uur. En de derde op de N214 Leerdam-Papendrecht voor Oud-Alblas. Je vertraging daar 29 minuten. Zometeen muziek van Busy en ook Aaron Blommaert en Zoe Levi komen eraan. Maakt het 4:55. Dit is Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren staat vandaag voor de rechter. Hij zei dat hij stemmen hoorde die hem dat vertelden. Moordplannen kon het OM niet bewijzen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen leidt op veel plaatsen weer op. Vooral in het noordoosten krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Ze kunnen er moeilijk bij komen. En een vader wil zo graag weten wie zijn zoon heeft mishandeld op dancefestival Lake Dance in de buurt van Eindhoven, omdat hij er een beloning voor over heeft. Hij heeft €1000 uitgeloofd voor de gouden tip, meldt Omroep Brabant.

0: Amai zeg, schitterend Nederlands-Belgische combinatie.
1: Heerlijk, hè?
0: Aaron
1: Blomhoff. Heel interessant om aan te horen.
0: Dat is wel hip, jongens. Want we hadden net Fleming en Meteor natuurlijk. Guus Meeuwis onder andere met Maxime. Is dat iets voor jullie misschien ooit een samenwerking met een Vlaamse artiest?
1: Ik zou wel een plaatje willen maken met Clouseau.
0: Met Clouseau, amai.
1: Ja, dat zou ik wel interessant vinden.
0: Nou ja, die Belgische markt aanboren is natuurlijk wel, dat is wel een ding, toch?
1: Ja. Ja, laten we eerst heel Nederland veroveren.
0: En dan daarna België.
1: Dan pakken we België erbij.
0: Ja, precies. België is toch een soort nep-Nederland, tellen we eerlijk zijn. Een beetje reserve Nederland. Kido van der Graaf en Kimberly Fransen zijn te gast bij mij vandaag. Jongens, tijd voor een paar dilemma's. Brave yourself. Ja?
2: Noordzee dilemma.
0: En dan begin ik even bij Kimberly. Eens even kijken, wat zullen ze doen? Een jaar zonder telefoon of een jaar zonder optreden?
3: Waarom lach jij, Guido? Vertel
1: ik weet
3: even.
1: Al wat je gaat zeggen.
3: Een jaar zonder telefoon.
0: Vindt zij, jullie kennen elkaar goed, vindt ze telefoon belangrijk?
3: Ja, dat denkt hij. Oké, even voor de mensen thuis.
1: Social en content is live.
3: Nee, ik ken Guido al heel lang.
0: Ja.
3: En de laatste tijd is social media zo belangrijk geworden voor ons als artiesten.
0: Ja, nee, zeker.
3: Echt waar, ik heb Guido echt altijd op zijn flikker gegeven van... kom op, je moet content maken. En dan dacht hij altijd een beetje, oh Kim, die loopt weer te zeuren. Ja. En nou maakt die jongen content.
0: Ja, selfie-vlogs zie ik veel voorbij komen.
3: Ja,
0: Insta
3: hij is
0: zo.
3: Hartstikke bezig.
1: Ja, niet normaal, hè?
3: Maar goed, ik kan niet zonder mijn telefoon, maar ik kan echt niet zonder zingen.
0: Ja, maar
3: dus
0: het is een
3: dan...
0: dilemma, Kimberly. Dus je
3: ja, dat is een zwaar dilemma. Doe die telefoon maar weg dan.
0: We beginnen er nu mee, Kimberly. Kido, even kijken. Een optreden in de regen, de stromende regen. Of een optreden waar je wordt aangekondigd als Kido.
1: Ja, dat gebeurt elk weekend. Dus.
0: Hoe vaak gebeurt dat? Heb jij niet een soort van rider waarin dan met koeienletters... want er staat in je Instagram-biografie, geloof ik, daar stond het in ieder geval.
1: Ja, staan nog steeds. Ik heb nu mijn tourmanager verteld het eventjes voor het optreden. Dus als de DJ, of bij degene waarmee we ons moeten melden van... hé, als we straks een aankondiging doen, het is Kido van de Graaf.
0: Kido, ja.
1: En dan maak ik nog een wedje met mijn geluidsman van... gaat hij het goed zeggen of niet?
0: Ja.
1: En het is meest 9 van de 10 keer... gaat het fout.
0: Ja, ja, ja. Het overkomt de grootste, hè? Want René Leblanc wordt ook aangekondigd als René Blanche. Hè? Dus, en als René Leblanc overkomt...
1: Het maakt ook niet uit als de mensen maar mijn liedjes meezingen.
0: Nee, oké, heel goed. Kimberly, deze is misschien moeilijk. Kido van der Graaf of Jeroen van der Boom?
1: Dit is moeilijk, hè?
3: Dit is wel echt moeilijk, zeg je eerlijk. Ja. Guido heeft ook zeker heel veel voor mij betekend in het begin van...
0: Luister,
3: klinkt
0: goed,
3: dat
0: he,
3: emotioneel? Het begin van mijn muziekcarrière.
1: Ik heb dit net
3: en nog steeds. Ik bel echt heel vaak Guido op weer met een of andere vraag. Denkt hij, nou zou je er weer hebben?
0: Ja, maar groepschat met z'n tweeën hoor ik net ook, toch?
3: Nee, wij hebben een groepschat met onze twee tourmanagers. En dan zitten we, hebben we in het weekend soms contact, lachen.
0: Ja. Vertel eens over Jeroen van der Boom. Maar
3: Jeroen van der Boom heeft
0: dat zo? Ja,
3: ook heel veel voor mij betekent. En nog steeds. Ik mocht bij de Piano Man in Ahoy optreden. Dat gaan we nu voor het derde jaar doen. Dus ik mag 3 jaar achter elkaar staan. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Zo'n groot podium. Voor mij zo'n kans om mezelf te kunnen laten zien. Met dans, licht, geluid. Het kan niet gekker daar. En ik denk dat hij ook wel heel veel heeft betekend in het mij krijgen op het podium van Holland Zingt Hazes. Dus ook daar heb ik 2 jaar achter elkaar mogen staan. Wie weet een derde keer. We gaan het meemaken.
0: Ze zoeken nog een nieuwe topper, geloof ik, Kimberly. Dus,
3: oh ja, een vrouw?
0: Ja, nou ja.
3: Oh, ik hoorde een man. Maar ja, als we een vrouw zoeken,
0: dan meld jij
3: dan
0: je graag.
3: Graag.
0: Ja, de outfit kan jou niet gek genoeg, begrijp ik?
3: Nee hoor, hoe meer glitters, hoe beter. Okay. Jazeker. Okay. Nee, allebei, ik ga daar niet eens tussen kiezen,
1: nee,
3: Guido en
1: Jeroen. Nee, veilige keuze.
3: Ja, sorry.
0: Soms zijn meerdere
3: allebei toppers.
0: In je
3: echt
0: leven
3: waar.
0: Toegestaan. Ja, nou heel goed. Hey, zometeen gaan we het even hebben over jullie single die jullie samen hebben gemaakt. Een beetje hoe dat tot stand is gekomen. En mocht je een vraag hebben voor Kido of Kimberly, kom maar door radionoordzee.nl. Kun je heel makkelijk gratis een berichtje naar ons toesturen. En deze twee waren afgelopen week nog te gast. Danny Vroger en Mick.

0: Noordzee en Route du Soleil. Twee artiesten hier die geen last hebben gehad van de Route du Soleil. Allebei op vliegvakantie geweest. Niks voor jullie jongens, zwarte zaterdag aansluiten in de file. En dan steeds warmer en warmer. Nee, nog niet.
1: Transvertagiaar was het wel weer hoor.
0: Ja?
2: Transvertagiaar.
1: Ja. Het is toch een... Ja, goed.
0: Ja.
2: Nee, we zitten zoveel in de auto. Lekker...
0: Ja. Kimberly Francis, Guido van de Graaf, de gast. Er wordt hier buiten de uitzending druk gefilosofeerd over welke TikTok er zometeen gemaakt gaat worden. Is er al een eigen leg, jongens? Ik heb jullie voorgesteld het Rutger van Barneveld TikTokje.
1: Vind ik ook leuk, maar die doen we dan met z'n drieën.
0: Maar heb jij al een keuze gemaakt? Ik heb toch het idee dat jij vooral de lijnen uitzet, Kimberly. En dat Guido gewoon volgt.
1: Hij is de baasspeler, hoor.
0: Ja,
2: nee, ik heb wel wat ideetjes klaarstaan. Ja? Het is even de vraag of Guido in de goede mood is vandaag, maar lijkt er wel op.
0: Jawel, ik zie een glimlach.
1: Ik ben zo slecht met TikTok.
0: Ja?
1: Schrikkelijk.
2: Nee, je doet je best.
1: Ja, dat zeker.
2: Weet je, daar begint het.
0: Ik heb geen TikTok, maar op Instagram met Guido.
2: Hoe dan?
0: Ja, omdat ik zit al zoveel op die telefoon. Ik,
2: is
0: dat
2: zo
0: kan niet.
2: Leuk.
0: Ja, nee. En als je je schermtijd zie je ook.
1: Ik wist er niks aan. Echt niet.
0: Nee, precies. Ik zit in een team, Guido, op dit
3: De Radio Noordzee. Zomermiddagshow.
0: Hey, jongens, over team gesproken. Jullie hebben natuurlijk allebei een verleden bij The Voice of Holland.
1: Yes.
0: En daar hebben jullie elkaar eigenlijk... Hebben jullie elkaar daar leren kennen? Of was er daarvoor al een keer contact geweest?
1: Daar.
0: Of niet?
1: Ja. Ik zat letterlijk volgens mij ergens achter de schermen. En ik hoorde iemand Celine Dion zingen? Was Celine Dion? My Heart Will Go On.
2: Celine Dion.
1: Nee, en toen dacht ik zo, deze meid kan zingen.
2: Oh,
1: dat is
2: wat
1: niet
2: lief.
1: Normaal.
0: Dat is heel lief.
1: En toen kwam ik er later dus achter dat Kim dat was.
2: Was toch dat wij bij de battles gingen we toen filmen? Toen hadden wij toch, dat was toch dat, hadden wij een gesprekje. Toen zei ik, ik vond hem gelijk gezellig en leuk. Toen zei ik volgens mij tegen jou.
0: Ja,
2: we hadden elkaar nog nooit gezien.
0: Nee.
2: Maar je bent dan nog met heel veel kandidaten over.
0: Ja.
2: Dus je trekt wel een beetje naar mensen toe, omdat je snel vrienden wil maken. En je denkt van, oh mijn god, hoe ga ik het overleven?
0: Maar hou ook niet een beetje een maskertje op, zo van, weet je wat, we battelen allemaal tegen elkaar?
2: Nee, want ik wist dat ik niet tegen hem moest. Dus ik pakte volgens mij Guido van, jij bent mijn maat en wij gaan het als laatste jongen en meisje van ons team schoppen. Ja. En dat is wel gebeurd.
1: Ja, dat is wel gelukt, ja.
2: Weet je dat nog? Even serieus.
1: Ja, serieus.
2: Ja, dat we dat tegen elkaar zeiden van, dit gaan wij flikken.
1: Ja.
2: En we did it.
1: Ja, we did it.
0: Uiteindelijk is er ook een liedje uitgekomen, een paar jaar later. Kimberly, kun je eens vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Waar kwam dat vandaan? Wie heeft eigenlijk dat idee bedacht? Ik bedoel, jij zet de lijnen uit qua TikToks, maar wie zette de lijnen muzikaal uit?
2: Nou, in dit geval belde Guido mij op.
0: Ja.
2: Zei, ik heb een liedje liggen en wil je er eens naar luisteren? Want misschien is het iets voor ons twee.
0: Ja.
2: En toen stond er denk ik nog een andere zangeres op de demo.
1: Nee, het was een solo. Dus ik had het volgens mij alleen gedemo'd. En ik hoorde gewoon Kimberly haar stem op deze plaat. Ik dacht, ja, dit kan niet anders dan dat we dit met Kim moeten doen.
0: Mm-hmm.
1: En zo heb ik het naar haar toe gestuurd. Van, joh, probeer eventjes de andere kant van de stem te visualiseren. Of dat jij dat bent. En wat vind jij dan van?
2: Ja. Nou, ik vond het een heel mooi liedje. Ja, nee. Ik hou van ballads. Dat is natuurlijk helemaal mijn ding.
0: Ja, maar je hebt nu het liedje van Tino natuurlijk, wat ook viral gaat, hè? In jouw versie.
2: Ja, ik heb het idee dat alle ballads bij mij heel, heel goed blijven gaan.
0: Ja.
1: Was gewoon heel goed bij jou.
2: Toen ik dit liedje hoorde, dacht ik natuurlijk gelijk van, nou, dit is waanzinnig. En zijn we samen de studio in gegaan, hebben we er een duet van gemaakt. En het is gewoon een heel mooi liedje. Ik ben er heel trots op.
0: Ja. En het resultaat hoor je nu.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance vlakbij Eindhoven is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu €1000 uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de vlam in de pijp. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan werpen we een blik op de weg met 5.

0: 25 files en dit zijn de drie langste gemeld. A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Je vertraging daar nu ruim een half uur. De A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen 27 minuten. En de derde op de N214 Leerdam-Papendrecht. Voor de afrit daar bij Papendrecht je vertraging een half uur.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
2: Radio Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: bij Radio Noordzee met een klein beetje hulp van Toets Tielemans. Zo te horen op de mondharmonica. Een nacht als deze hoorde je bij Radio Noordzee om 9:05. Kido van der Graaf en Kimberly Fransens bij me, die net tot de conclusie komen dat ze elkaar wel heel vaak tegenkomen. Tenminste, dat verhaal begin jij, Kimberly, dat jullie elkaar op de weg ook... hebben jullie een airtag bij elkaar in de kofferbak zitten dan of zo? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, ik twijfel daar wel eens over.
2: Ja. Ik
1: heb een GPS-trigger in mijn auto gezet of zo.
0: Ja, leuk.
3: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Hey, over mensen vaak tegengekomen. Kido, er zijn momenten geweest waarop jij Tino Martin vaker zag dan je eigen vrouw, volgens mij. Hè? Maar ja. Jullie traden met regelmaat samen op. Een aantal medleys gezongen ook, onder andere de Jacksons. Die echt wel door liefhebbers als... zeer mooi worden beschouwd, toch?
1: Heel leuk is dat, ja. Ik word best wel vaak ook gevraagd van... hey, kan je die Jackson medley doen? Zeg, ja, Tino is
0: er niet bij.
1: Dan werkt het niet.
0: Nee, precies. Maar jij hebt ook een link met Tino, Kimberly. Want je hebt een cover gemaakt van een liedje van Tino. Wat Tino-fans zeg maar al geweldig vinden.
4: Ja.
0: En dan is het vaak een beetje gevoelig natuurlijk... om daarmee aan de haal te gaan. Maar je hebt toch wel de goede keuze gemaakt, toch? Kun je vertellen hoe dat zo gekomen is?
4: Ja, de afgelopen jaren heb ik natuurlijk veel covers gemaakt. Dus dat was op zich niet zo nieuw. En toen heb ik... Ik heb ooit met Valentijnsdag Ik heb je lief uitgebracht. Die is heel goed gegaan van Paul de Leeuw.
1: Ja, die was undercover, toch?
4: Hè?
1: Die was undercover.
4: Ik stap er binnen.
0: Ga door, laat je niet uit de tent lachen.
4: Hou jij je mond even dicht, Guido. En toen dacht ik dat jaar daarna van... Oké, wat vind ik nog meer een heel mooi liefdesliedje? En toen dacht ik gelijk aan Mijn Liefste van Tino. Dat is echt een van mijn lievelingsliedjes. Ik weet ook niet of die op dat moment heel populair was of niet. Maar ik vind het gewoon zo'n mooi liedje. Ik dacht, ik ga daar een eigen versie van maken. Ja, ik gooi hem online.
0: Kan Tino niet optreden zonder hem te zingen, hoor. Dus dat is echt wel...
4: Mooi. Ja, ik vind dat zo'n mooi liedje. Ik weet niet, er zit iets in de tekst of de melodie en de akkoorden. Het komt allemaal samen. Het is echt, ik vind het een van de mooiste liedjes.
0: Nou, mocht je denken, waar gaat het over? Hier is die.

Ik schrijf brieven, elke letter, ieder woord die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad.

0: muziek, Radio Noordzee, de Troubadours. Je hoorde voor iedereen, maakte het 17:50.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Guido van der Graaf, Kimberly Fransens te gast. Kimberly, er komt een vraag binnen of je al getrouwd bent.
2: Zo, nou, ja, nog vraag. Niet.
0: Nog niet.
2: Dus ja, als je me wil vragen, dan zou het nog kunnen.
0: Ja, maar je hebt wel ooit op een huwelijk, was je aanwezig, zal ik maar zeggen, in een bijzondere rol, toch?
2: Is dat zo?
0: Ja. Bij een man die niet al te ver nu in de buurt hier is.
3: Zo'n mooi moment van je leven.
2: Zo traag van begrip. Ja. Nee, ja, ik zing natuurlijk wel vaker op een bruiloft.
0: Ja.
2: Maar ik heb inderdaad, wow, dat is lang geleden.
3: Mijn openingsdans, zeg.
2: Wow, hoe weet jij dat? Wat goed.
0: Ja,
2: ja, ik heb ook op de wedding van Guido gezien.
3: Ik vind het wel eng hoeveel hij weet.
2: Ja, dat is heel eng.
0: Jongens, ChatGPT is het leven.
3: Ja.
0: Maar hoe was dat?
3: Ja.
0: Weet je dat vrij snel, Guido? Omdat je het gevraagd had dat Kimberly moest komen?
2: Ja? Oh ja.
3: Zeker, wij waren daar vrij snel over uit. Wij vinden sowieso Kim allebei een fantastische zangeres. En we hadden een mooi liedje in gedachten. En dat had Kim ook nog eens ergens gedaan. Dus we dachten, ja, 1 en 1 is 2. Ja. Die moeten we vragen.
0: Hoe is dat voor jou om op die bijzondere momenten dat te doen? Want ik heb wel eens contact met DJ's bijvoorbeeld. Die draaien op huwelijken. Die zeggen, nou ja, DJ's zijn op een huwelijk is het moeilijkste wat er is. Maar ja. als het net niet goed komt, dan is het een zware borrel, zeg maar. Maar heb jij daar ook zoiets, zo'n soort spanning?
2: Ja,
0: het
2: is gewoon misschien wel de belangrijkste dag uit mensen leven. Daar kijken ze zo lang naar uit. Dus het is gewoon echt heel belangrijk dat gewoon perfect gaat. Zoals,
3: kost ook heel veel geld, kan ik je vertellen.
0: Ga je dan als een soort babs van tevoren even bellen? Van joh, vertel eens even iets over jullie. Ja, waar zitten jullie aan te denken en zo? Want er zijn mensen die daar best wel veel tijd en energie in moeten steken.
2: Zeker. Ja. Nee, dat als ik geboekt word op een bruiloft, dan moet dat gewoon perfect zijn.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ja.
2: En dat vind ik misschien wel het meest spannende. Spannender dan een normale.
0: Ja, dat geloof ik.
3: Ik vind het ook heel leuk.
2: Ja, ook leuk. Het is natuurlijk een eer dat ze je vragen.
0: Nee,
2: ja, dat je daarvan van zo'n dag deel mag uitmaken. Maar heel spannend. Ja,
0: ja. Hey, Guido, in de agenda staat al heel lang, denk ik, 27 november.
3: Uiteraard.
0: Dan gaat het gebeuren in de AFOS Live. Ja. Miranda vraagt of er ook een gastoptreden komt.
3: Ja.
0: En
3: dat klopt.
0: En de volgende vraag is natuurlijk, wanneer weten we dat, Guido?
3: Nou, dat is misschien wel leuk om erbij te vertellen als je wel vaker bij mijn concerten bent geweest. Ik kondig nooit een gast aan. Dus het is altijd een verrassing wie er komt.
0: Okay.
3: Hoeveel het er zijn, of het een man is, of het een vrouw is. Dus ook dit keer hou ik dat gewoon weer lekker allemaal voor mezelf.
0: Okay, nou, Miranda, als je kaarten hebt, gewoon er naartoe gaan. Maar je komt natuurlijk gewoon voor Guido van der Graaf. Gaat er gebeuren, dus 27 november. Misschien heb je wel kaarten gewonnen via Radio Noordzee. Mocht dat zo zijn, dan heel veel plezier uiteraard. Guido en Kimberly zijn er nog heel even bij. Zometeen gaat Kimberly de debuut maken als weervrouw.
2: Ja, spannend!
0: Guido, je krijgt concurrentie, jongen. Het ging goed voor
3: het gaat hagelen.
0: En nu de meest recente single van Guido. Ciao, doei, adieu.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee. Dit is de zomermiddagshow met Kido van der Graaf en Kimberly Framsens te gast vanmiddag. En zo even heeft Kido zijn debuut al gemaakt als weerman. En nu is het de beurt aan Kimberly, die haar debuut gaat maken als de nieuwe presentatrice van het RTL Weer, denk ik zomaar. Kimberly, ga je gang.
4: Oké, ik mag gewoon beginnen?
3: Je mag gewoon beginnen.
4: Oké. Vanavond is het bewolkt. Vannacht gaat er regen vallen en het koelt af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw een regenachtige dag, met alleen 's ochtends wat kans op zon. 'S Avonds kan er hier en daar wat onweer voorkomen. De temperatuur ligt morgen rond de 20 tot 22 graden.
3: Ja. Boem. Het is zonde dat het matig weer is, Kimberly. Maar verder, top. Ja.
4: Oh, wat was dit spannend.
3: Kido, voel je een beetje verslagen of niet?
5: Ik ben heel erg afgeleid door de hele tijd dat geschud met die hand. Dat heeft de luisteraar geen last van.
3: Je zat er helemaal
4: dat
3: in, Kimberly.
4: Dat was even nodig.
3: Ja. Ja, nee, heel goed, heel goed. Dankjewel.
6: Radio Noordzee, verkeer.
3: En dan werpen we een blik op de weg. Het wordt steeds drukker met 40 files momenteel. Dit zijn de drie langste. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Papendrecht. Door een pechgeval heeft vertraging daar nu bijna een uur. A15 Ridderkerk-Oosterhoorne voor industrieterrein Pothof. Je vertraging 23 minuten door een ongeluk. En de derde op de N214 Leerdam-Papendrecht voor Oud-Alblas. Je vertraging daar nu een half uur. Zometeen Mark Floor en ook Jaap Rezema komt eraan. Maakt het 6:02. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na de dodelijke aanrijding in de file bij de boerenprotesten vrijdag. Ze wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt. Twee mensen kwamen om het leven. Het OM wil TBS met dwangverpleging voor een man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren. Hij hoorde stemmen die zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. En dat had hij volgens justitie al helemaal voorbereid. En in Muiden heeft het waterschap drie noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht overbrengen. Op die manier kan er genoeg water naar landbouwgebieden en de natuur blijven stromen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Rutsekot, het is gezellig, dat hoor je. Guido van der Graaf, Kimberly Fransens zijn hier te gast. We hebben net getiktokt, jongens. Hoe ging het?
1: Het was jouw debuut, of niet?
0: Het was mijn TikTok-debuut.
2: Ja.
0: Dus ik hoop, gelukkig hoef ik het zelf niet terug te kijken. Maar we hebben Rutger van Barneveld TikTok hebben gedaan. Die is nu helemaal weer booming, hè, met zomer, zon en strand.
1: Ja.
0: Dus op de Radio Noordzee TikTok, is dat, er wordt geknikt. Jazeker, nou, daar kun je het allemaal gaan bekijken.
3: De Radio Noordzee, zomermiddag.
0: Hey Kimberly, ik vroeg me even af, Soldaat van Oranje is gestopt onlangs. De bekendste musical van Nederland.
2: Is hij nu echt gestopt?
1: Ja, ja, 35 jaar mag dat wel een keer.
0: Na 80 verlengingen is hij gestopt.
2: Het is
0: ben je
2: echt waar.
0: Een van de Nederlanders die er is geweest? Of
2: zeker!
0: Oh, wel.
2: Jullie niet?
0: Okay, nee, ik ben er niet geweest.
1: Nee, bij die zesde verlenging dacht ik, nou, nu ga ik ook niet meer.
2: Nee, dat menen jullie niet, toch? Ja. Dat
0: nee, ik ben er niet geweest.
2: Dan heb je echt wat gemist.
0: Ja, ja, dat hoor ik van iedereen.
2: Ja, dat meen ik echt serieus.
0: Ja, ik dacht
2: dat is
0: altijd,
2: echt heel gaaf.
0: Hij is er altijd, het komt wel een keer. Maar nu is het toch gestopt.
2: If you snooze, you lose. Dat zie je dan wel weer.
1: Zo international, hè?
2: It's not normal.
0: Ik begin natuurlijk niet zomaar over musicals, want de Stars on Stage achter de rug. Ben je nu helemaal een musical fanaat? En is dat een richting waarvan je denkt, van, nou, daar kan ik me ook op ontwikkelen? Of hoe heb je dat ervaren, dat avontuur?
2: Ik ben wel groot musical theaterfan. Dus ik ga heel veel naar musicals, theater, ook in het buiten, in New York, Londen. Dat vind ik heel vet.
0: Ja.
2: Nu heb ik er zelf een beetje aan mogen proeven hoe het dan is om op dat podium te staan. Ik vond het een waanzinnig leuk avontuur.
0: Ja.
2: En het is allemaal, je hebt heel korte tijd om dingen in te studeren. En het is dansen, zingen, acteren, alles erop en eraan. Dus het was wel even iets heel anders. En ik zeg nooit nooit. Dus mocht er nou iets heel gaafs, misschien een popmusical, wat een beetje dicht bij mij ligt, wie weet. Maar ik ben ook wel heel erg mijn eigen vak gaan waarderen. Ik dacht wel van, jeetje, wat fijn dat ik gewoon Kimberly kan zijn op het podium. En niet een rol hoef te spelen en aan 100.000 miljoen dingen tegelijk moet denken. Ik gewoon lekker mezelf kan zijn en mijn eigen liedjes kan kiezen. En zelf kan bepalen welke kant ik op loop en wat ik doe. Maar zeg nooit nooit.
0: Maar geen Romeo en Julia en dat Guido dan Romeo is. Wat is dat? Guido, kijk me aan van, alsjeblieft niet, alsjeblieft niet.
2: Nou, ik heb naar musical.
1: Ik heb theaterschool gedaan, hè?
2: Meen je?
1: Ja, in Den Haag, een welbekende theaterschool.
2: Hoe heet het ook weer?
1: Rabarber heette dat.
2: Okay, ja.
1: Vanuit daar, ik vond het hartstikke leuk. Is nooit een carrière van gekomen.
0: Nee, want je moet ook gewoon choreografie erbij hebben natuurlijk. Hè.
1: Oh, jij ziet me niet als danser?
0: We hebben net even die TikTok opgenomen, Guido. Hey, welke richting ga je de komende maanden op, Kimberly? Wat kunnen
2: lekker,
0: we verwachten? Lekker
2: volkspopmuziek. Dus wat ik nu aan het doen ben. Nederlandstalig uiteraard. Ik ga woensdag de studio in om een nieuwe single af te maken. Bij John Deerne, we hadden het net wel even over.
0: Die produceert een beetje alles wat los en vast zit. Hè?
2: Ja,
0: die man is een soort recept voor...
1: Niet normaal.
2: Ja. Ik vind het heel gaaf. Dat ik heb nog nooit met hem een eigen plaat gemaakt, dus dat ik nu met hem mag werken. Dus te gek. Maar het wordt gewoon volkspop Nederlands. Gezellig. Geen bellen dit keer. Dus we gaan weer even een gezellig, vrolijk, blij liedje maken.
1: Iets over de kroeg.
2: Iets over rosé en kroeg en bier. Nee,
0: ja,
2: grapjes,
0: dat werkt wel, hè, deze zomer. Ja, ja. En weet je wanneer het ongeveer, wanneer we dat kunnen gaan beluisteren?
2: Ik hoop heel snel. Okay. Ja, Guido weet hoe ongeduldig ik ben in het leven. Dus
1: en ik weet ook hoe lang het duurt bij John. Dus
2: ja. Nee hoor, zo snel mogelijk. Houd het in de gaten.
0: Jij bent ook bezig met de nieuwe single. Je hebt binnenkort videoclipopnames. Gaat die dan nog voor de avonds live, zeg maar, wordt die gelanceerd?
1: Ja, volgende maand hebben wij al iets nieuws.
0: En kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Kido, een heel klein tipje.
1: Het gaat over... het is misschien wel leuk om een thema mee te geven. Ja. Er zijn ook mensen die zo vlak voor de vakantie of tijdens een vakantie toch denken, dit werkt helemaal niet. Ik wil niet verder.
0: Oké.
1: Dus,
2: dat is pijnlijk.
1: Het gaat over eigenlijk gewoon dat je het ook prima alleen kan doen.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Nou, dat is uit het leven gegrepen. Dat horen we al. Hartstikke goed. Guido van der Graaf, Kimberly Fransens, onwijs bedankt dat jullie vandaag hier wilden zijn. En ga dat dus zien op de Radio Noordzee TikTok, onze moves. Dat is ongelooflijk. En heel graag tot bij jullie single lanceringen, jongens. Guido, veel plezier in de avonds live.
1: Dankjewel.
0: Kimberly, veel plezier op vakantie.
2: Nee, we gaan aan het werk, jongens.
0: Heel goed. Dankjewel, jongens. Radio Noordzee met nu de Jazz Politie. Liefdesliedjes.

Hoppakee. Ondanks de regen van vandaag houden we het lekker zomers met Joey Nicolai en Tinto de Berano bij Radio Noordzee om 17:50. Het is de zomermiddagshow waar je ook vandaag weer kans maakt op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Alleen te koop, niet te winnen, want het is de Radio Noordzee koffiemok. Die wil je in huis hebben, niet alleen omdat onze mooie logo erop staat, maar ook omdat we jouw naam er in koeienletters op drukken. Heb je er nooit meer ruzie over van wie is die ene mok? Waar kun je je koffie uit drinken? Hij is te winnen, zometeen in de René de Popquiz. Dus blijf bij Radio Noordzee. Met nu...

Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur.

0: toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Hoei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoei.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Mensen vragen me vaak. Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio... bij een tweejarig internet en

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld. Vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's. Daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. En de EK-atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De Atletiekunie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Dan een blik op de weg, 12 files en dit zijn de 3 langste. De A15 Ridderkerk-Oostvoorne voor industrieterrein Pothof. Je vertraging 22 minuten. De A20 Gouda-Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. Je vertraging 11 minuten. En de derde op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Een pechgeval. Vertraging daar 20 minuten. Muziek op de weg van Nielson, Yves Berendsen en ook Luna komt eraan. En zometeen jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop. Alleen te winnen, blijf erbij.
0: 200% puur Hollands.

0: Het geluid van je zomer, het geluid van Radio Noordzee. Je hoorde Nielson en zo kan het dus ook. En over geluiden gesproken, heb jij dit geluid al wel eens gehoord deze zomer?
1: Oh. Oh.
0: Ja. Je wordt er helemaal na van, hè? Het geluid van de mug. Maar het zou zomaar kunnen dat je er nog niet eentje hebt doodgeslagen.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, misschien is het je al opgevallen dat er relatief weinig muggen zijn deze zomer. Hoe komt dat nou? Zitten ze allemaal in een soort zomerslaap? Nou, nee. Ik las dat online. Het heeft te maken met de relatief droge zomer. Nou ja, relatief droge zomer. Het is de enorme hete droge zomer van 2026. Daardoor is er uiteraard geen tot heel weinig neerslag. En daardoor vallen heel veel beken, poelen, sloten, kleine vijvertjes vallen droog. En ja, in stilstaand water, daar gaan doorgaans muggen zitten. Die leggen daar hun eitjes. En daarom is het zo dat je in de zomer bij warme dagen, maar waarbij er wel wat neerslag is, vaak veel last hebt van muggen. Maar goed, er is amper neerslag, dus heel weinig stilstaand water en dus ook minder muggen. Nou, denk je misschien, ja, hey, hallo, dit geluid zo, ja, kan ik missen als kiespijn. Maar het schijnt toch niet goed voor ons te zijn, want, zo lees ik online, gierzwaluwen en vleermuizen leven onder andere van muggen. Dus als het met die insecten slecht gaat, dan gaat het vaak met die beesten en vogels ook wat slechter. Dus helaas, ja, geen muggen, maar ook minder gierzwaluwen of vleermuizen. Nou goed. Voldoende. Ja, oh, sorry. Ja, nou, weer eentje minder. Helaas. Nou, sorry, gierzwaluwen en vleermuizen. Dit is Radio Noordzee. Zometeen kans

0: forma ongelooflijk, hè? Klein orkest over de muur. En Harry Jekkers van het Klein Orkest die nam onlangs afscheid van zijn carrière. Na 104 voorstellingen en 56.000 bezoekers bij zijn theatershow sloot hij zijn carrière af met de liedjes over de muur en O.O. Den Haag. Hij werd ook ereburger van zijn Den Haag. En het leuke was, een dag na die laatste show eerder dit jaar werd er een enorm groot zandportret van Harry Jekkers onthuld op het strand van Den Haag natuurlijk. Het ziet er geweldig uit. En dus heeft ook Harry Jekkers genoten van de zomer. Hè? Hij heeft in ieder geval op het strand gelegen. Zo is het ook.
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Ja, Harry Jekkers, we blijven zijn muziek uiteraard nog met regelmaat draaien hier bij Radio Noordzee. Klein orkest en over de muur. Tijd dan voor de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Het is de Radio Noordzee Koffiemok. Niet te koop, alleen te winnen als je meespeelt met de René de Popquiz. En ook bij afwezigheid van René en de mannen, volgende week zijn ze weer terug, spelen we gewoon die René de Popquiz. En goed nieuws voor fans van Henk Wijngaard. Want vandaag heeft zijn management bekendgemaakt dat hij gelukkig van de intensive care afdeling van het ziekenhuis in Zwolle af mag. Je hebt het al meegekregen, hè? Afgelopen week werd bekend dat Henk hartproblemen heeft. Hij moest eraan geopereerd worden. Heeft alle shows deze zomer afgezegd. Vrijdag is die operatie geweest. Nou, was al bekend dat hij goed gegaan was, maar hij mag dus ook van de intensive care af. En dus gaat het langzaamaan beter met Henk. Hoe fijn is dat? Nou, speciaal om die reden een fragment uit een klassieker van Henk Wijngaard. En de vraag is, wat ontbreekt er op de piep? Daar gaan we.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de...
0: Ja, nou bijzonder ingewikkeld, hè? Met de vlam in de pijp scheur ik door de... A, bebouwde kom. B, beboste gebieden. Of C, de Brennerpas. Nou, ingewikkeld weer, hè, vandaag.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de...
0: Ja, wat moet het zijn? Zeg het maar. A, de bebouwde kom. B, beboste gebieden. Of C, een Brennerpas. A, B of C, nu insturen via een berichtje. Kan heel makkelijk. RadioNoordzee.nl. Klik je op stuur een bericht. Zit je bij ons in de WhatsApp. En hoppakee, dan bel ik jou misschien zometeen wel terug. En win jij die enige echte Radio Noordzee koffiemok. Kom maar door. A, bebouwde kom. B, beboste gebieden. Of C, Brennerpas. Nu insturen is misschien zometeen wel de Radio Noordzee koffiemok winnen. En ook Tino Martin komt eraan met mooiste tijd van mijn leven. En dit is Monique Smit.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: 50 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
6: Zo hé.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes. Hamster.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
11: Hey, goedenavond. Welkom bij Radio Noordzee. Het weerbericht vanavond bewolkt. Vannacht gaat er regen vallen. Het koelt af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw een regenachtige dag met alleen 's ochtends kans op wat zon. 'S Avonds kan er hier en daar wat onweer voorkomen. Temperatuur 20 tot 22 graden.
12: Radio Noordzee. Verkeer.
11: Dan werpen wij een blik op de weg. De maandagmiddagspits is zo goed als over. 3 files nog. Dit zijn ze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens. 5 minuten vertraging. De N205 Hillegom-Heemstede. Voor Heemstede een kwartier. En de derde op de N915 Ridderkerk-Alblasserdam voor Vinkenwaard. Je vertraging daar nu een kleine 10 minuten. Maakt het 1 minuut over 6:30. En Marleen is aangeschoven in de studio. Hallo Marleen, ja, wat fijn.
13: Nou, goedemiddag, avond.
11: Ik moet even het Hart van Nederland muziekje erbij.
13: Ja, want dan ga ik weer zo'n jelletje doen. Ja,
11: precies. Nou, moet jij eens opletten.
14: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update. Op Radio Noordzee.
11: Ach, ja. Dat klinkt vertrouwd, Marleen. Dat klinkt heel fijn. Over vertrouwd gesproken vanavond. Zoals sinds jaar en dag een nieuwe Hart van Nederland. En wat gaat er allemaal gebeuren?
13: Ja, om 10:30 dan zijn we er weer. Dan ben ik samen met Maarten Steendam. Die is ook weer terug van vakantie. Oh. Nou, wat er sowieso gaat gebeuren. We hebben natuurlijk altijd het laatste nieuws. Dus stel er gebeurt nu nog iets, nemen we dat ook mee.
11: Ja.
13: Maar sowieso hebben wij een verslaggever in de Belgische Ardennen staan. Want daar is het nog niet helemaal goed aan het aflopen met die brand. Hè. Het gaat op zich de goede kant op, maar... het is nog niet voorbij. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de mensen daar en de natuur daar. Dat is al erg genoeg. Maar ook bijvoorbeeld voor een Hollandse camping. Een Nederlandse camping-eigenaren die daar de gasten allemaal moeten afbellen. En de mensen zien vertrekken. Want als de wind vanaf een bepaalde richting komt, dan trekt dat zo door die camping heen. Ja, je voorstellen. Ja. Dat is echt absurd. Het lijkt echt een soort spookverhaal, weet je wel. Ja. Daar wil je niet je
11: van. Ik zag beelden van Chinooks daar rondvliegen. Wel heftig,
13: klopt,
11: hoor.
13: Ja. Dat is ook zo. En er komt ook een Nederlandse Chinook weer die kant op. Gaat ook helpen daar. Ja, misschien heb je het wel gelezen of misschien heb je het er wel over gehad. Maar we hebben een bizar verhaal van een man die die is op straat. Heeft hij hersenletsel opgelopen? Een herseninfarct of ik weet niet precies wat. Maar in ieder geval, hij is gevonden. Maar hij is eerst in het ziekenhuis beland. Hij kan niet meer praten. Maar niemand weet wie die man is. Dat is al 3 jaar. Nu woont hij in een verzorgingshuis. Wordt hij daar verzorgd. Maar hij kan dus niet communiceren. En niemand weet wie dat is. En hij kan dus zelf niet meer communiceren. Dus nu wordt natuurlijk gehoopt dat iemand die man herkent. Het is echt een heel vreemd verhaal. Echt een bizar verhaal.
11: Je zou denken dat er ook een vermissingsbericht op een gegeven moment
13: Nou, dat dacht
11: komt,
13: ik ook
11: toch?
13: Meteen. Ja? Maar dat is dus niet gebeurd. En okay. Dat is al 3 jaar het geval, hè? Kun je nagaan.
11: Heftig.
13: Ja, en dit heb je ongetwijfeld ook meegekregen. Want Maarten van der Weijden die begint weer aan zo'n monstertocht. Hè? Wat een bikkel is dat ook. Hè? 270 kilometer, 22 steden doet hij aan. Van Vught, zijn woonplaats, naar Utrecht. Waar het Prinses Maxima Centrum is. Natuurlijk allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Kinderkanker in dit geval. En wij spreken hem vlak voordat hij de plons maakt, zeg maar.
11: Vanochtend vroeg is hij
13: vanochtend
11: gegaan,
13: toch? Vroeg, ja, vanochtend vroeg. Dus heeft hij er een beetje zin in? Gaat hij dat volhouden? En hij zegt, maar dat heeft hij wel vaker gezegd volgens mij, dit is echt de laatste keer.
11: Ja, nee, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan.
13: Dat.
11: Ik ben altijd trots op mezelf als ik 1 keer in de week naar de sportschool ga. Dan denk ik, zo, Luc, goed gedaan. En dan zie ik zo'n bericht als dit. En dan denk ik, kijk, dit is pas echt.
13: Dit is toch ongelooflijk.
11: Ook voor het goede doel nog. Ja, geweldig. Heb ik zelf in het verleden met die in die hoek. Ja. Dus hartstikke nobel en mooi.
13: Ja.
11: Oké, dus Maarten, vlak voordat hij het water ingaat. Vanavond 22:30.
13: Zeker.
11: Mensen, Maarten, veel succes. Laten we hopen dat het niet in het water valt.
13: Dat is mooi gezegd, Luc.

0: naast me ligt.
1: Nieuwste van snelle hitplaatsen ligt, hoorde je bij Radio Noordzee. Maakt het bijna 7:15 op deze maandagavond. Tijd om prijzen weg te geven.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
1: Yes, doen we in de Reneder Popquiz. En hebben wij contact met het Strijkerschat of niet, Ilse?
3: Ja.
1: Is dat de carnavalsnaam van de plek waar jij woont?
3: Ja, er is, bij ons heet het inderdaad Strijkerschat.
1: Ja, want jij komt oorspronkelijk, want jij komt uit, hoe heet de plaats?
3: Middelbeers.
1: Middelbeers, in het prachtige Brabant. En ja, alle Brabantse steden en dorpen hebben natuurlijk een andere naam, hè, met carnaval. Strijkerschat is dus Middelbeers.
3: Ja.
1: En is dat altijd feest met carnaval of gaat iedereen gewoon naar Eindhoven?
3: Nee, altijd feest.
1: Ja?
3: Dat hoort erbij.
1: Ja, op een plein ergens een feesttent en dan hoppakee een dweilorkest erin en gewoon een paar dagen bier drinken.
3: Ja, gewoon een en al gezelligheid.
1: Nou, wel gezellig. En wat gebeurt er verder zoal in Middelbeers?
3: Niet heel veel.
1: Nee, maar het is misschien ook wel lekker af en toe. Gewoon een beetje rust. Hè? De rust van het Brabantse platteland. Ja, precies. Heel goed. Hey, je hebt meegespeeld met de René de Popquiz. Hij was moeilijk vandaag, hè?
3: Nou, ja, ik vond
1: het
3: makkelijk.
1: Ja, nou ja, laten we voor de vorm nog even luisteren, hè?
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door de...
1: Ja, een liedje van Henk Wijngaard, omdat het gelukkig weer beter gaat met Henk. Vandaag het nieuws dat hij van de intensive care afdeling is van het ziekenhuis in Zwolle na zijn hartoperatie afgelopen vrijdag. We wensen Henk uiteraard veel sterkte met het herstel. En daarom met deze opgave, ja, het was niet zo heel moeilijk volgens mij. A, bebouwde kom. B, beboste gebieden. Of C, de Brennerpas. Ja, zeg het maar.
3: Ja, Brennerpas natuurlijk.
1: Brennerpas, denk jij?
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
1: Ja, natuurlijk. Hoppakee. En dat betekent dat je het helemaal goed hebt en dat we dus de leukste prijs van de Nederlandse radio naar jou toe gaan sturen. Het is de enige echte Radio Noordzee koffiemok met daar in koeienletters opgedrukt jouw naam. Kortom, je hebt nooit meer ruzie van wie die ene mok is. Hij is gewoon een hartstikke van jou. Ga hem thuis gebruiken. Ilse, neem je mee naar het werk. Wat ga je ermee doen?
3: Ja, ik denk dat ik hem thuis mooi ga gebruiken.
1: Mooi op zondagochtend de koffie uitzetten. Helemaal goed.
3: Ja.
1: Nou, fijn. Hij staat binnen nu een weekje voor de deur. En ik wil je danken voor het meespelen en het luisteren naar Radio Noordzee, Ilse.
3: Hartstikke leuk.
1: Goed zo, mooie maandag nog. Hoi, hoi, hoi, hoi. En natuurlijk gaan we dan de man zelf draaien. Good old Henkie Wijngaard. Met de vlam.

0: De Graaf bij Radio Noordzee eerder vanmiddag. Was hij nog te gast hier samen met Kimberly Fransens om mee te sidekicken hier in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Elke dag een andere bekende gastpresentator. Morgen uiteraard ook weer. En dan niemand minder dan Delano Dunker die langskomt. Dus zorg dat je dat niet mist. Tussen 4 en 7 de Radio Noordzee zomermiddagshow met Delano. Morgen dus te gast. En uiteraard start je je dag morgen om 7 uur met de Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman. En zometeen na 7 uur non-stop genieten van 200% puur Hollandse muziek. Veel plezier, ik spreek je morgen.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil.

0: is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. 200% puur.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we af alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Sanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk

0: cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met JA21 en PRO. JA21 vond dat een goed gesprek, PRO is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat PRO graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Jansen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. 200%

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Droom groot, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Ah, oh, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, tof jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
19: strikt. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
20: Mama,
19: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan?

0: Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA 21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
8: Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5%

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hannah May. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: weten dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs...

0: met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn drie mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer.

0: valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.